U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: In de auto, op het werk, VBRO. Gewoon gezellige radio.
1: Hé hey jongens, heb je dat gehoord? Hey. Bij André van Duin, van 35 koeien in zijn tuin.
2: Koeien in zijn tuin? Wat een show.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Wij maken het verschil op je radio.
7: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdag namiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjessorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
3: juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

is Phoebe at All. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
0: Nieuws uit je regio.
3: Bij een verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn gisteravond rond 11 uur 3 mensen gewond geraakt. Een wagen reed er achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en een zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit. Op een veld langs de Stijn-Streuvelstraat in Heerst bij Zwevegem gebeurde gisteravond rond 6 uur een ongeval met een landbouwmachine. Een landbouwer was er bezig met meststof te strooien. Omdat niet alles mooi in de bak viel, stampte hij een deel naar beneden. Hij raakte daarbij vast met zijn voet aan de schroef die de meststof rondstrooit. De brandweer moest ter plaatse gaan om het slachtoffer te bevrijden. Hij kreeg ondertussen de eerste zorgen en werd daarna zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Op de rotonde van de Keienbergstraat met de R34 in Torhout werd gisteren namiddag een motorrijder aangereden door een bestelwagen. De tweewieler eindigde daarbij deels onder de bestelwagen. Gelukkig kon de man zelf recht klauteren. Hij liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren is brand uitgebroken bij fouragebedrijf De Wulf in de industriezone in Ieper. Het vuur ontstond in een loods van het bedrijf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het bleek om een strobrand te gaan. In 2015 brak daar al eens een zware stro- en hooibrand uit. En de brandweer moest gisteren namiddag iets voor 3:30 uitrukken naar Sterks, een composteringsbedrijf langs de Kachtemstraat in Roeselare. Daar was een brandje uitgebroken op het dak van een van de bedrijfsgebouwen. Een drietal zonnepanelen stonden er in brand. Erger kon voorkomen worden.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
4: Allee.
5: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zou wel vet.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Philippe Dazen.

0: Och Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: Na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 2, 23 graden. Op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik kan niet zeggen ongeziene temperaturen. We hebben het nog gehad de laatste jaren. 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Want ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Plus. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

Eind kwam toch in orde, ze traden in de nacht. Het meisje commandeerde, de jongen weer te knecht. Meneer deed een opwas, ja zelfs de grote kus. En alle vijf minuten, dan hing dat in dat dus. Ah, zie je toch? Geef maar je held op. Ik had een beetje nauw. Je moet dat dan zo niet doen. Ja, laat die taloren uit je handen vallen. Pees dat held op mijn rek geluid misschien? Pas op dat je die vazen niet afstukt. Zeg, kus je voeten af? Kan pas gekust, hè? Pees je dat kussen voor de keizer misschien? Heb ik de spons en zeem wel aan. De spons, moet je dat nu maar zo doen? Moet de trap leren vast. Moet hem stil of straks rammel ik drieën af van? Maar er is niemand dolle te doen, mijn jongen. Maar fijn toch.

0: Maar je moet dat dan zo niet doen.
1: Ah, beter kan je het zelf.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5:00 ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voormiddag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Internationale Top 2 Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Top 2 Brugge Bands en ook Wim Bertelot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via top2brugge.be. Internationale Top 2 Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
10: Plus.
11: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
12: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
13: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: is left for us. Oh, oh, oh, no!
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
2: En 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: VBRO Plus.
1: Dat is verdraaid mooi.
2: Hallo amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
3: Ja, hallo Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt er tegen door. Spreek je maar. Over.
2: Hallo hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
3: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verladen en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

num haşaladı. En hem numik bas. Di do de famadı. İm al ve yas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het vat, dat begint al knapjes te verminderen.

Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxe goederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Wij maken het verschil op je radio.
1: VBRO Plus.

hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht, een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité.

De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.

46 50 86. Of mail Chris Kwak at telenet.be. Chris Kwak, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service.

ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat. Internationale Top 2 Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Top 2 Brugge Band en ook Wim Bertelot, de Brugse Stadsbeiaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via top2brugge.be. Internationale Top 2 Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag

kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Plus. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder

0: zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquen en Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moorkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje. Omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rotsende branding.
0: Philippe Dazen.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: are so pretty.
1: Big city.
0: You are so pretty.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
0: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn gisteravond rond 11:00 drie mensen gewond geraakt. Een wagen reed er achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en een zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit. Op een veld langs de Stijn-Streuvelstraat in Heerst bij Zwevegem gebeurde gisteravond rond 6:00 een ongeval met een landbouwmachine. Een landbouwer was er bezig met meststof te strooien. Omdat niet alles mooi in de bak viel, stampte hij een deel naar beneden. Hij raakte daarbij vast met zijn voet aan de schroef die de meststof rondstrooit. De brandweer moest ter plaatse gaan om het slachtoffer te bevrijden. Hij kreeg ondertussen de eerste zorgen en werd daarna zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Op de rotonde van de Keienbergstraat met de R34 in Torhout werd gisteren namiddag een motorrijder aangereden door een bestelwagen. De tweewieler eindigde daarbij deels onder de bestelwagen. Gelukkig kon de man zelf recht klauteren. Hij liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren is brand uitgebroken bij fouragebedrijf De Wulf in de industriezone in Ieper. Het vuur ontstond in een loods van het bedrijf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het bleek om een strobrand te gaan. In 2015 brak daar al eens een zware stro- en hooibrand uit. En de brandweer moest gisteren namiddag iets voor 3:30 uitrukken naar Sterks, een composteringsbedrijf langs de Kachtemstraat in Roeselare. Daar was een brandje uitgebroken op het dak van een van de bedrijfsgebouwen. Een drietal zonnepanelen stonden er in brand. Erger kon voorkomen worden.
0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Plus. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service

0: SAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: binnen. Meer info 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
5: met ook van de partij DJ.

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt. En dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record de komende dagen, want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk. En amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Plus. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
8: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. 2 jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook 2 maal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
0: Nieuws uit je regio.
1: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. 2 Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden 3 Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een 3e verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen, klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hitte nieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni. Onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Band en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: SAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
6: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Grevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
0: Nieuws uit je regio.
1: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hittenieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens Schepen van Burgerlijke Stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

Ook via Facebook, Messenger en Instagram. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
0: En 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag. 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden. Met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Grevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontig, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
0: Nieuws uit je regio.
1: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens schepen van cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hitte nieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30 in plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9:00 in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetballord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Wij gaan nog lang nu niet naar huis van met ook van de partij DJ

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf

46 50 86. Of mail Chris Clark at telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
2: En 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Wij maken het verschil op je radio.
3: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: We hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op midden.

0: De organisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: We hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie

Sidda, Hodni, Honda. Als dat hier nog lange duurt, wat dat die rap gedoos is, zullen we hot zien dat hot niet gewoon dat. Laat dat zere stellen nozen, tuut

siger sit. Hva? Hop. Sin. Da. Hop. Mi. Horn. Da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier rap gedaan, zie zullen wa. Hop. Zin. Da. Hop. Ni. Horn. Da. Laat dat zere stel onnozelen tut. Flut. Zere.

0: gang. Hva? Hot. Zin. Da. Hot. Ni. Hån. Da. Als dat dier nog langer duurt, tot dat dier afgedoos is, zullen we hot. Zin. Da. Hot. Ni. Hån. Da. Laat dat zere stel onhoorlijk dit. Vlucht en zut.
1: Dit is Veel.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal. Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.